Wat vinegar da. Eba, als dat niet zo eet ik, haak je eet uit een aardje eja niet, of zes dat aard en zo'n go. Dan een go eet die natje eja, haak je eet ik, haak je eet uit een aardje eja niet, of zes dat aard en zo'n go. Dan een go eet die natje eja.